0: be slow. Then Malibongwe through Kaya Sands, both directions is busy. N3 southbound, okay-ish. Stationary vehicle coming from Linksfield into the Galulis interchange. There's another one at the same spot just north of Geldnest. If you're coming from the Mike 2 side and trying to get up to Bedford View, that is slow at the moment. And then across on the East Rand side of things, there is an accident near East Rand Mall on the corner of North Rand and Rondebult as Darbygie Stad op die oomblik. And the roadworks on the N17 heading from Wadeville out towards Boksburg are busy, but not too bad.
1: Op die paaie van Centurion, R21 Noord en Irene, stilstaande motor daarby na Maypiesrylaan. Jy kan ook stadige verkeer verwag op die N1 Suid in Pretoria. Daar's padwerke daar waar die verkeer ontwrig by die proefplaaswisselaar en 'n ongeluk op Stormvoelweg Wes naby Jan Coetzee straat waar die verkeer ook ontwrig daar. Jy kan ook bietjie stadige verkeer verwag op die N1 Noord in Pretoria van so Garsfonteinweg se afrit af tot verby die N1 N4 proefplaaswisselaar en dan op die N1 Suid is dit stadig van Atterbury tot verby die R21 snelwegwisselaar in Centurion. Verkeer is bietjie stadig tussen John Foster Rylaan en die R21 snelwegwisselaar op die N1 Noord. Jy kan ook vertragings verwag vir twee stilstaande voertuie. Dit is op die N1 Noord. Die eerste een is net voor die Allendale weg afrit. Daar's ook padwerke wat daar in gang is. En dan nog een net voor die afrit na Nieuwweg. Maar daarna lekker vry vloeiend. Enig iets anders gaan volg ons op X by Jacka _ traffic.
0: Coming up in just a moment, High Low brought to you by We Buy Cars. If you want your name in four letters, H-I-L-O, to the WhatsApp line 084-850-0942.